0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is voorbij voor Oranje. Door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut leek Oranje lange tijd op weg naar een overwinning. Maar in blessuretijd dwong Marokko met een doelpunt de verlenging af. En daarin werd niet meer gescoord. Marokko versloeg daarna Nederland bij de strafschoppen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om ultra-fast fashion in het land te stoppen. De ultra-fast fashion bedrijven mogen straks geen reclame meer maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. En het weer, bewolking vanuit het westen, maar ook zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een tegenvaller afgelopen weekend voor woonzorgcentrum Landleven, Vereniging Wensambulance en liefhebbers van haringparties. Die van Lelystad is dit jaar niet doorgegaan vanwege de hitte. Het evenement stond op de agenda voor afgelopen vrijdag. Dat was de zwaarste dag van de hittegolf van vorige week. De jaarlijkse Lelystadse haringparty wordt door de lokale afdeling van Rotary, Kiwanis, Lions en Innerwiel gebruikt om geld bijeen te krijgen voor maatschappelijke doelen. Dit jaar waren dat een tuinkamer voor het landleven op de Groene Velden en een goede introductie in Lelystad voor de wensambulance. Vorig jaar werd 25 mil gescoord voor een alarmsysteem voor hospice Het Hofje. De technische problemen met de prullenbakken met ladingssensor en ingebouwde pers op zonne-energie in het stadshart zijn uiterlijk 1 juli opgelost. Dat zeggen BNW op vragen van Leefbaar Lelystad. De 2 jaar oude installaties hebben de afgelopen tijd regelmatig storingen gehad die niet direct konden worden verholpen. Dat leidde ook tot meldingen van burgers. Probleem was dat de leverancier failliet is gegaan. Sinds 1,5 maand is er een bedrijf actief dat de werkzaamheden heeft overgenomen en dat moet de beloofde oplossing brengen. De gemeente heeft daarover contact met de curator. Het college liet ook weten dat er nog 3 bakken bijkomen. Fietsers op de IJsselmeerdijk ten noorden van de Markerwaarddijk en auto's op de wegen langs dat stuk IJsselmeerdijk kunnen tot en met 17 juli met vertraging te maken krijgen. Aannemer combinatie IJsselmeerdijk, Boskalis en Van Oort voert voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit voor de versterking van de IJsselmeerdijk in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Ketelbrug en de Houtripdijk, op en rondom de IJsselmeerdijk en het inspectiepad. De bedrijven in het gebied en het Houtrip Hoekstrand blijven wel bereikbaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We kunnen vandaag de warmte het huis uit laten tochten in Lelystad. De hittegolf is verleden tijd. Er waait deze week een heerlijke koele bries vanuit het noordwesten tot het noorden. En daarbij is het prima zomerweer. Vandaag en morgen blijft het droog met veel zon, maar van tijd tot tijd ook wat wolken. Vooral morgen wordt het in de middag 24 of 25 graden. En dat is een stuk aangenamer dan afgelopen weekend. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht kunnen we met 13 graden lekker koel slapen. Woensdagmiddag is het licht veranderlijk met naast zon en wolken kans op een bui. De wind waait iets sterker met windkracht 4 in de stad en het wordt een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, bij Veenendaal West 10 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat bij Heerden een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Dat bij de brand van Parenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Parenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Het is vandaag en morgen prima zomerweer in Lelystad. Naast de zon zijn zo nu en dan sluierwolken en stapelwolken aanwezig. Vooral morgen kan een enkele bui ontstaan. Het blijft echter een groot deel van de tijd droog. De middagtemperatuur is heerlijk. Het wordt 22 tot 24 graden. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is in de middag matige windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht is het rustig. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Donderdag gaat de zon vaker schuil achter de bewolking en kan een bui voorkomen. Bij een stevige noordwestelijke wind voelt het iets frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het zo goed als droog, met genoeg ruimte voor de zon. En in de middag 24 graden blijft het aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden op de A27. En tot slot de A50 Os richting Arnhem bij Heteren 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dat bij de brandweer van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, maakt het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, aldus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marken Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobjecten Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, aldus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 10:45 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botst op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag en morgen prima zomerweer in Lelystad. Naast de zon zijn zo nu en dan sluierwolken en stapelwolken aanwezig. Vooral morgen kan een enkele bui ontstaan. Het blijft echter een groot deel van de tijd droog. De middagtemperatuur is heerlijk. Het wordt 22 tot 24 graden. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is in de middag matige windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht is het rustig. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Donderdag gaat de zon vaker schuil achter de bewolking en kan een bui voorkomen. Bij een stevige noordwestelijke wind voelt het iets frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het zo goed als droog, met genoeg ruimte voor de zon. En in de middag 24 graden blijft het aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier vertraging. De andere kant op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein ook een kwartier op onthoud. En tot slot op de N310, Arnhem richting Elburg, tussen afrit Vierhouten en de aansluiting met de A28 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem, bij knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Op de A50 de andere kant op, Arnhem richting Os, bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. Dan na de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, bij Westervoort nog 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Dat bij de brand van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, maakt het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, ja, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag en morgen prima zomerweer in Lelystad. Naast de zon zijn zo nu en dan sluierwolken en stapelwolken aanwezig. Vooral morgen kan een enkele bui ontstaan. Het blijft echter een groot deel van de tijd droog. De middagtemperatuur is heerlijk. Het wordt 22 tot 24 graden. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is in de middag matige windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht is het rustig. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Donderdag gaat de zon vaker schuil achter de bewolking en kan een bui voorkomen. Bij een stevige noordwestelijke wind voelt het iets frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het zo goed als droog, met genoeg ruimte voor de zon. En in de middag 24 graden blijft het aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven bij knooppunt Paalgave doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging. Dat komt door een kijkersfile, door een ongeluk aan de andere kant van de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Dat bij de brandweer van paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, maakt het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, ja, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marken Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobjecten Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, aldus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botst op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag en morgen prima zomerweer in Lelystad. Naast de zon zijn zo nu en dan sluierwolken en stapelwolken aanwezig. Vooral morgen kan een enkele bui ontstaan. Het blijft echter een groot deel van de tijd droog. De middagtemperatuur is heerlijk. Het wordt 22 tot 24 graden. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is in de middag matige windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht is het rustig. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Donderdag gaat de zon vaker schuil achter de bewolking en kan een bui voorkomen. Bij een stevige noordwestelijke wind voelt het iets frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het zo goed als droog, met genoeg ruimte voor de zon. En in de middag 24 graden blijft het aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dat bij de brandweer van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, aldus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee andere vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel s'nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag en morgen prima zomerweer in Lelystad. Naast de zon zijn zo nu en dan sluierwolken en stapelwolken aanwezig. Vooral morgen kan een enkele bui ontstaan. Het blijft echter een groot deel van de tijd droog. De middagtemperatuur is heerlijk. Het wordt 22 tot 24 graden. De wind waait vanuit het westen tot noordwesten en is in de middag matige windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht is het rustig. Bij zonsondergang is het een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Donderdag gaat de zon vaker schuil achter de bewolking en kan een bui voorkomen. Bij een stevige noordwestelijke wind voelt het iets frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het zo goed als droog, met genoeg ruimte voor de zon. En in de middag 24 graden blijft het aangenaam zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Wooy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is er van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en vaak. Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dat bij de brandweer van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, aldus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 en rijden op de N307, de weg vanaf de Markerwaarddijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel s'nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Dat bij de brand van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, maakt het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Dat bij de brand van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, ja, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee andere vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis, als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Die staat bij Zwolle Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Zodoende 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Dat bij de brandweer van paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, aldus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging alweer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden daar tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg. En 10 minuten vertraging bij Elspeet als je over de N310 van de Elburg naar Arnhem rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Dat bij de brand van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag overgesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, aldus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel s'nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis, als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Dat bij de brand van Parenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, baart het CDA zorgen. De partij heeft een vraag over gesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Parenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, al dus het CDA, ja, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marke Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel s'nachts maar dicht, al dus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botste op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Arnhem en knooppunt Grijshoord is de vertraging 10 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet 20 minuten oponthoud. En op de A28 Groningen-Amersfoort bij Zwolle-Zuid 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: First time.

0: L-O-V-E. Radio Lelystad.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Een stijging van 20%. Volgens het centrum durven slachtoffers zich vaker te melden. President Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij wilde de wet op het Amerikaans burgerschap zo aanpassen dat niet iedereen die er wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Het weer morgen zonnig en droog. In het binnenland wel wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dat bij de brandweer van Paardenclub Partyplayers de waterdruk van een van de brandkranen niet hoog genoeg was, maakt het CDA zorgen. De partij heeft een vraag overgesteld aan het college van BNW. Door die lage waterdruk moest de brandweer een verbinding aanleggen om water uit de nabijgelegen vijver te pompen. Het CDA wil weten of dit vaker voorkomt en of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat brandkranen niet werken, bijvoorbeeld door frequentere controles. De Paardenclub was een leegstaand gebouw. De activiteiten waren net 10 dagen voor de brand gestopt en het gebouw was bijna verkocht aan de gemeente. Maar, aldus het CDA, in de directe omgeving bevinden zich andere bedrijven en een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, waar veel mensen zijn. En de politie heeft zaterdagavond in Zwaagdijk Oost na een achtervolging een auto terug weten te krijgen die eerder die dag in Lelystad was gestolen. Daarbij werden een 19-jarige Amsterdammer, een 17-jarige inwoner van de gemeente Lochem en een 15-jarige jongen uit de gemeente Overbetuwe gearresteerd. Agenten zagen de auto even over 9 rijden op de N307, de weg vanaf de Marken Waardijk langs Hoogkarspel verder Noord-Holland in. De dieven probeerden erop volgens de politie met hoge snelheid te ontkomen. Dit eindigde op een afrit van de N240, de weg van Zwaagdijk naar Medemblik. Een van de inzittenden kon direct worden aangehouden. De twee anderen vluchten via een watergang een groen gebied in en werden daar alsnog gepakt met behulp van een drone en een speurhond. En de overlast van vernielingen door jongeren bij speelobject Het Speelschip in Carveel staat weer op de politieke agenda. Er zijn weer klachten en Jong Lelystad wil weten wat er terecht is gekomen van toezeggingen die de gemeente 4 jaar geleden heeft gedaan voor meer onderhoud en toezicht. En desnoods moet er maar vandalismebestendig materiaal voor de banken komen en moet de boel 's nachts maar dicht, aldus de fractie. En een motorrijder is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg. Hij botst op een aanhanger van een busje dat overstak.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We kunnen de rest van de dag genieten van fraai zomerweer in Lelystad. Het blijft zo goed als droog en de komende uren is het 22 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het rustig en vrij helder. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19. In de nacht daalt het kwik naar 12 graden. Morgen en donderdag ook flinke periode met zon. Er is wel kans op een kortdurende lichte bui, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het is nog steeds aangenaam. Alleen waait het donderdag iets meer en daardoor voelt het frisser aan. Vrijdag in het weekend blijft het droog met genoeg zon. En in de middag 22 tot 24 graden is het nog steeds heerlijk zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land zijn bijna alle files opgelost, behalve die op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Elspeet, want daar is de vertraging nog bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wing. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
4: Er zat bij mij op de balie, zat de knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
5: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
4: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
3: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
6: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
3: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
5: Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. U vraagt zich natuurlijk af waar we zijn. Meestal op een bedrijventerrein, maar in dit geval zijn we in het stadshart van Lelystad, in de Poststraat, nummer 13 om precies te zijn. En wat doe je daar dan? U kent het misschien wel. Vroeger zat er een kiosk en nog veel langer geleden zat er Tanja's. Nu wordt er heel hard gebouwd, verbouwd. Want hier, u heeft het wellicht wel gelezen, komt een nieuw bijzonder soort pizzeria van de buurjongens en de buurmeiden. En wij mogen als een van de eerste voor het iets gebouwd is dus komen kijken wat het gaat worden. En dan gaan we u via de radio weliswaar van mee laten genieten. Dus we gaan naar binnen, naar de Poststraat, en gaan in gesprek met Rick. En dan komen we binnen bij iets wat nu nog een kale ruimte is. En daarop moeten we Rick. Misschien leuk voor de luisteraar, Rick, als jij jezelf eerst zo even introduceert. En dan gaan we daarna in gesprek over de buurjongens en de buurmeiden.
6: Nou, ik ben Rick van de Molen. En ik ben geboren en getogen hier in Lelystad. En al heel veel jaren ben ik jongerenwerker. En dat jongerenwerk is uitgegroeid tot een project, de buurjongens en de buurmeiden.
5: Ja, misschien leuk om daar iets van te vertellen. Want de buurjongens en de buurmeiden, die kun je van feesten en partijen kennen, hè?
6: Jazeker. Het is een project van het jongerenwerk. En wij hebben twee foodtrucks. Echt een hele mooie pizzatruc met een mooie houtgestookte pizza over erop. En we hebben een barista-truc, een mooie koffietruc. En daarmee, ja, bij ons werken jongens en meiden die gewoon even wat extra aandacht nodig hebben of die niet zo lekker gaan. En die, ja, die komen bij ons werken en samen met die jongens en die meiden verzorgen wij pizzafeesten of zetten we koffie of scheppen we ijs. Op feestjes, op bruiloften of bij bedrijven die een feestje geven.
5: Nou klinkt dat een beetje onwaarschijnlijk voor de luisteraar die denkt, wacht even, we hadden het over jongerenwerk. Dat gaat meestal toch over praten. En nu hebben we het ineens over horeca, pizza's bakken. Hoe zit dat verband in elkaar?
6: Nou, ik was vroeger jongerenwerker en ik werkte veel op straat, voor voetballen, PlayStationen. Maar ik wou wat anders. En nou, toen wou ik een restaurant beginnen, net zoiets als Jamie Oliver-achtig. Maar nou ja, dat was allemaal te groot. En nou, daar waren we gewoon nog niet aan toe. En toen zijn we begonnen met een foodtruck. En ja, in coronatijd hebben we ons helemaal gespecialiseerd in het bakken van pizza's.
5: Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je dan aan die jongeren?
6: Nou, in het begin waren het vooral jongeren die we kenden van de straat, van het jongerenwerk. Maar het is nu steeds meer dat het jongeren zijn die worden ja, doorgestuurd door bijvoorbeeld leerplicht, of door reclassering, of door scholen, of door de politie.
5: En hoe vinden die jongeren het dan? Want ja, ik kan me voorstellen, dat klinkt allemaal aardig, maar ze moeten wel gewoon hard aan het werken.
6: Ja, maar we zorgen ook gewoon voor gezelligheid en voor echte aandacht. En, dus het is gewoon af en toe best wel even hard werken. Vooral in ja, als er een hele rij mensen staan die allemaal een pizza willen, dan is het wel even zweten. Maar het is ook heel gezellig. En het leuke ervan is, die jongeren verdienen een klein centje, of ja, die verdienen wat geld ermee. En dat is ook wel een hele grote motivatie.
5: Maar zijn die jongeren dan de hele week daarmee bezig, of op oproep, of hoe werkt dat?
6: Nou, we hebben nu 22 jongeren, precies 11 jongens en 11 meiden bij ons werken. En aan het begin van de week appen wij van, wil jij donderdag werken, wil je zaterdag werken? En de jongeren die mogen gewoon zelf ja of nee zeggen. We hebben met alle jongeren een appgroepje waar ook hun ouders in zitten. Zodat er gewoon goede afspraken te maken zijn met ze. Dus ja, in de zomer is het gewoon heel veel werk. En in de winter is het, ja, zijn er minder feestjes, dus is het vaak wat rustiger.
5: Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook wel de zorg een beetje is. Wat doet de jongere dan ondertussen als hij niet bij jullie aan het werk is?
6: Ja, dat klopt. Ja, maar wij kunnen gewoon niet 24 uur per dag bij de jongeren zijn. En ja, wij doen wat we kunnen. En nee, dat klopt hoor. Er gebeuren ook wel heel veel dingen waar wij helemaal niks van weten of waar we geen zicht op hebben. Maar ja, zodra ze bij ons zijn, ja, proberen we gewoon iets moois en iets leuks van te maken.
5: En zie je dan ook een beetje wat het doet met die jongeren als ze bij jullie aan het werk zijn?
6: Nou, wij willen, wat wij heel graag willen, is dat de jongeren weer met een bos vooruit lopen en trots op zichzelf zijn. En dat ze denken van, hé, dit kan ik. Hé, ik kan wel dingen. Ik krijg complimenten. Dat willen we heel erg graag. En als we zelf aan de jongeren vragen van, ja, wat leer je nou bij ons? Dan zeggen ze, bijna iedereen zegt van, ja, ik leer praten met vreemde mensen. Want ze moeten natuurlijk met een pizza op een mooie bord moeten ze naar de gasten toe om uit te delen. Dan moet je praten. En dat is een, ja, dat geven ze zelf vaak aan dat ze dat bij ons leren.
5: Als je dat zo vertelt, dan klinkt dat hartstikke mooi. Tegelijkertijd, het zijn pizza's. En een pizza bakken kan ook niet iedereen. Hoe zit die horecakant in elkaar?
6: Ja, wat leuk is van pizza is dat het echt een vak is. Het bakken van een echte Italiaanse pizza is echt een vak. Maar het is wel door iedereen te leren. We hebben nooit een jongere dat we zeggen van, nou, jij leert het echt niet, stop er maar mee. Alle jongeren kunnen het leren. En ja, dat is het leuke van pizza's. En het is, wat ook leuk is, is dat pizza's echt bij jongeren aanslaan. Ja, dat vinden ze zelf ook erg lekker en past bij ze. En, dus dat, ja, dat past precies bij de jongeren.
5: En misschien leuk om even te vertellen hoe dat er dan naartoe gaat. Want ik heb jullie uiteraard wel eens gezien. En dan komt er gewoon een karretje aan. Maar die heeft geen elektriciteits- of gasaansluiting nodig. Je moet die pizza oven echt zelf met hout opstoken, hè?
6: Ja, daarom zijn we ook altijd een uur van tevoren. Want die oven moet even bloed en bloedheet worden. Dus die jongens en die meiden steken die pizza oven aan. En dan ja, hebben wij gewoon een uur de tijd om netjes de uitjes te snijden en de salami klaar te leggen en alles helemaal goed voor te bereiden. Maar ja, vooral in de winter, als het koud is, moeten we echt ruim op tijd aanwezig zijn.
5: En dan heb je daarbij een houtgestookte pizza over. Dan sta je daar op een partijtje. Komen mensen dan pizza's bij je kopen of deel je ze uit? Hoe werkt het?
6: Ja, nou, de klant is koning natuurlijk, maar meestal is het... wij gaan erheen en we bakken gewoon allemaal verschillende pizza's. Pizza's met vlees, pizza's zonder vlees. Allemaal verschillende smaken. En die serveren we op mooie houten platen aan de gasten in 8 slices. En zo kan de gasten gewoon allemaal steeds een puntje pizza pakken. En en hoef je niet in de rij te staan om op je eigen pizza te wachten.
5: En dat doe je met de buurjongens, de buurmeiden, die hebben de barista bij zich.
6: Ja, maar zo is het niet helemaal. Want zo hadden we het wel in onze gedachten. De jongens gaan pizza bakken en de meiden koffie zetten. Maar de meiden vinden pizza bakken veel leuker dan koffie zetten. En het werkt ook veel beter dat je, als je met jongens en meiden gemengd op pad gaat. Dan is de sfeer vaak veel leuker. Dus meestal gaan we met 2 jongens en 2 meiden op pad. En moeten de meiden pizza's kunnen bakken en de jongens moeten ook koffie kunnen zetten.
5: Ja, want dat koffiezet is niet zomaar een koffieapparaatje. Dat probeert wel echt barista-kwaliteit te bereiken, hè?
6: En de meiden hebben een week of 2 geleden ook nog een hele cursus gevolgd van een hele middag waarin ze echt hebben geleerd om goede koffie te zetten, om de melk goed op te schuimen. En dat is wel ook dat is een vak.
5: En dan tenslotte nog een ijsje toe.
6: Op het moment dat we nu aan het praten zijn, wordt er bij de Hoven zijn een aantal jongeren ijsjes aan het scheppen voor de bewoners daar. Dus mooi bakje, een paar bolletjes erin, slagroom, pikkels erover, parapluutje erbij. Dus allemaal hartstikke leuk.
5: Maar dat ijs maken jullie denk ik niet zelf, hè?
6: Nee, dat heb ik wel uitgezocht. Maar met een ijs maken moet je zo hygiënisch werken met rauwe melk. Dat durf ik niet helemaal aan met de jongeren.
5: Nou ja, dat zijn de buurjongens en de buurmeiden. Dan zou je normaal gesproken kunnen zeggen, dat is mooi, dat is een goed doel in combinatie met lekkere pizza. Maar, en daar gaan we dadelijk over verder praten, maar misschien vast een tipje van de sluier. Dat was het toch niet? Die droom van jou over dat restaurant kwam toch weer een beetje bovendrijven, hè?
6: Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat er zoveel aanmeldingen krijgen van de jongens en meiden om bij ons te werken, dat we het gewoon heel vaak nee moeten zeggen. En dat we in de winter eigenlijk te weinig werk hebben en in de zomer veel te veel werk.
5: Nou, die zomerwerk zal wel even blijven, maar vooral die winter hebben jullie wat op gevonden.
6: Ja, dus wij hebben sinds 2 weken de sleutel gekregen van een heel groot pand in de Poststraat, Poststraat 13. En dan gaan we helemaal ombouwen tot een echt een mooi pizza-restaurant. Waar de jongens en meiden het hele jaar door kunnen werken en waar ledenstedelingen lekker met een gezin of familie of alleen lekkere pizza kunnen komen eten of afhalen.
5: Nou, daar gaan we dadelijk vast meer over horen. Maar betekent het dan dat je moet stoppen met de foodtrucks?
6: Nee, daar gaan we zeker mee door. Dat is gewoon hartstikke leuk. Want elke keer als je met de foodtrucks op pad gaat, is een avontuur. Je weet nooit waar je komt. En soms gaan we naar Amsterdam en soms naar Zwolle en soms in Lelystad. En dat is veel te leuk.
5: Want ben je tenslotte, als het over de voeten gaat, de Lelystad al op veel plaatsen geweest? Noem er eens een paar.
6: Paradiso natuurlijk, daar hebben we best wel heel vaak gestaan. Over 2 weken staan we op Sensation Festival. Nu bij de Hoven, bij tientallen, misschien wel honderden mensen. Gewoon op de oprit thuis of in de achtertuin. Dus hartstikke leuk.
5: Dan gaan we toch een klein beetje reclame maken. Als er nou bedrijven zijn die hier naartoe luisteren en die denken, goh, dat vind ik wel leuk voor mijn seizoensafsluiting of seizoensopening of weet ik veel wat voor feestje hebt. Kunnen die bedrijven dan simpelweg naar jullie bellen, mailen of appen?
6: Ja, ga gewoon even naar de website cateringdebuurjongens.nl. Daar staan alle prijzen op. Je kan onze telefoonnummer. Je kan ook een e-mail sturen. En daar staat alle informatie op die je nodig hebt.
5: Nou, dus als je een idee hebt, laat vooral niet na om naar de website te gaan. cateringdebuurjongens.nl. Wij gaan er even tussenuit met muziek, maar komen dadelijk terug om iets meer te horen over die toekomstplannen en die pizzeria.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. Nog even aan Rick de vraag. Je hebt al iets verteld over de buurjongens en de buurmeiden. En ook dat je graag een pizzeria wilde om ook meer werk voor die jongeren te hebben. Maar ja, begin het dan maar eens aan, zou ik maar zeggen.
1: Ja, we hebben hier echt jarenlang hebben we deze plannen al. We hebben er echt vooral het laatste jaar veel plannen gemaakt, over vergaderd, ideeën gehad, begrotingen gemaakt en nog een begroting en nog een begroting. En nou, op een gegeven moment vonden we een pand hier in de Poststraat en toen dachten we, nou, we gaan er gewoon voor, we moeten er gewoon.

0: wel eentje bij, denk je?
1: Ja, wij denken het wel. Ook omdat Lelystad natuurlijk echt aan het groeien is. Mogen het aantal horecaplekken ook wel groeien. En ja, wij willen er gewoon een heel mooi restaurant van maken waar iedereen gewoon welkom is, waar het gewoon gezellig is, waar het mooi is, waar je jongeren aan het werk ziet. En waar jongeren ook gewoon echt een kans krijgen. Dus ja, wij hebben de goede hoop op dat er voor de buurjongens nog wel een plekje is.
0: Ja, want de buurjongens en buurmeiden komen hier gewoon nu zelf in dit restaurant aan het werk. Het blijft dezelfde doelgroep die je bedient, hè?
1: Ja, dus jongens en meiden van 15 tot 21, 22. Het moeten allemaal, wij noemen het kwetsbare jongeren zijn. Dus die gewoon geholpen zijn met een mooie plek waar ze rustig kunnen werken, waar ze kunnen groeien. En
0: Nou is het, als iemand een nieuwe zaak begint, meestal zo dat er een boel financiële afwegingen plaatsvinden. Dan wordt er getekend, dan komt een architect, dan komt het bouwbedrijf erin. Maar volgens mij gaat dat bij jullie anders.
1: Tot nu toe kunnen we alles doen van giften. Er is een architect en een binnenhuisarchitect die alles helemaal gratis doen. Die helpen ons in hun vrije tijd. Er zijn vrijwilligers die helpen met verbouwen. Er is een elektricien die vrijwillig in zijn vrije tijd alle stroom komt aansluiten. Dus alles willen we doen met vrijwilligers. En ook zoveel mogelijk met tweedehands materialen.
0: Ja, want als u de Lelystadse uitdaging kent, als dat niet zo is, moet u eens terugluisteren in deze serie. Want een hele aantal keer geleden hebben we de Lelystadse uitdaging centraal gesteld. Daar is dit project de afgelopen week gekozen tot de grote uitdagingen. De uitdagingen in hun jubileumjaar. Vertel.
1: Ja, de Lelystadse uitdaging bestond 10 jaar. En wij mochten een pitch houden over dit plan, de pizzeria hier in Lelystad. En mochten ondernemers uitdagen om dienst of materialen aan ons te schenken, zodat we samen met ondernemers een mooie plek hier kunnen bouwen.
0: Ja, en dan denk je normaal gesproken, nou, dat klinkt mooi in theorie, maar ik mocht er zelf ook bij zijn. De een na de ander meldde zich, hè?
1: Echt hartverwarmend. Het was echt heel mooi. Hier staan allemaal mooie roestverstalen horecatafels die ik vanochtend heb op mogen halen. We hebben tafels gekregen. Horecaspullen. Er is een schoonmaakbedrijf die ons wc-papier en dispensers schenkt. Er zijn zoveel ondernemers en die spullen of de kluswinkel wil bijvoorbeeld hier komen schilderen, nemen zelf verf mee. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Wat dat betreft is het wel mooi dat je zag dat Lelystad, ondernemend Lelystad, het project wel draagt.
1: Ja, dat merkte ik echt die avond. Het was echt zoveel ondernemers die die wouden helpen. Maar ook ondernemers die het even niet konden helpen, die waren toch heel positief en fantastisch.
0: Nou, zitten we hier nog in een ruimte waar nog aardig wat aan verbouwd moet worden. Want wanneer wil je open?
1: Nou, we zijn nu begonnen met de vergunningsprocedures. We moeten een BOPA-procedure doorlopen.
0: Voor de luisteraar, dat is een bestemmingsplanprocedure waarin je dan toestemming moet krijgen om die specifieke activiteit in dit pand uit te voeren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En alles bij elkaar duurt dat, als alles heel soepel gaat, 4 maanden. Dus dat zou betekenen dat we 1 oktober open kunnen. Het zal vast niet altijd helemaal soepel gaan. Dus ik ga zelf een beetje uit van 1 november bijvoorbeeld.
0: Maar dan heb je ook nog wel wat te doen. Want we zitten nu in een ruimte. We gaan dadelijk even doorheen lopen om te gaan vertellen wat waar moet komen. Maar je zegt, dit lijkt nog helemaal niet op een restaurant. Hè? En ook nog niet, zie ik nog geen keuken staan.
1: Nee. We zijn al een beetje begonnen met verbouwen. We hebben ook een hele grote muur gesloopt. Maar er moet nog ongelooflijk veel gebeuren.
0: En kun je daar wel genoeg vrijwilligers ook onder de jongeren voor krijgen?
1: De jongeren willen zeker helpen. Maar we hebben echt een lang Excel-bestand met allemaal mannen en vrouwen die willen helpen. De een met bouwen, de ander met schoonmaken, de andere met verven. Dat is echt heel gaaf.
0: En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En ik denk dat je het antwoord nog niet hebt. Hoe gaat het restaurant nou straks heten?
1: Ja, wij, in ieder geval de buurjongens gaat het heten. En we zitten zelf nog een beetje te twijfelen aan pizzeria. Maar pizzeria, we willen

0: denk ook bijvoorbeeld aan Pizza Huis. Dat, het is, ja, dat klinkt wat meer warmte, warm of wat huiselijker. Dus misschien wordt het wel iets van Pizza Huis de buurjongens.
1: Ja, want de vraag is natuurlijk, gaan jullie hier straks alleen pizza's verkopen of komt er een uitgebreid assortiment of weet je dat nog niet?
0: Nee, het hoofd is gewoon pizza, maar we hebben ook gewoon een lekker voorgerechtje. Een stokbroodje kruidenboter vooraf, een lekker dessertje daarnaast. En er zullen altijd ook andere gerechten zijn als hoofdgerecht die erbij zijn, die erbij komen. Maar het hoofdmaaltijd is gewoon echt een pizza's.
1: En heb je dan ook al een kok op het oog? Of zeg je, die pizza's hebben wij zo lang leren doen. Ze zijn echt heerlijk, kan ik uit eigen ervaringen weergeven. Dat kunnen we wel.
0: Nee, sinds deze week staat er een vacature online. En wij zoeken gewoon echt een horeca. Gewoon een hele vriendelijke, sociale kok, zeg maar. Dus die echt het horeca, de pizzeria gaat runnen. Dus niet alleen het eten verzorgen, maar ook zorgen voor de hygiëne, voor de planning, de inkopen. Maar ook de begeleiding van de jongens en de meiden. Dus ja, ik hoop echt dat we een hele goede man of vrouw daarvoor kunnen vinden.
1: Ja, dus mocht u iemand kennen in uw omgeving die zegt van, dat is wat voor hem of voor haar. De vacature staat online. Waar kunnen ze hem vinden?
0: Ja, op de website van de buurjongens. Dus daar moet je gewoon even op googlen.
1: Website van de buurjongens, daar staat de horeca, de vacature om echt een kok te hebben. Hoeveel jongeren zullen hier straks aan het werk zijn als die geopend is?
0: Ik weet het niet precies, maar we hebben nu 22 jongeren. Ik denk dat we 40, 45 jongeren hier kunnen werken die allemaal zeg maar 4-5 uurtjes per week kunnen werken.
1: Ja, en zo kun je met elkaar kun je dan zorgen voor een mooie bezetting. En dat kan me voorstellen dat voor jongeren dat wel weer wat anders is als ze mee op locatie gaan met de foodtruck. Of dat ze hier gewoon in een restaurant hun dienst draaien.
0: Nou, en daarom is die pizzeria voor ons zo belangrijk. Kijk, met de foodtruck beleven we altijd avontuurtjes en is het altijd een leuk groot feest. Maar met de pizzeria kunnen we veel meer structuur bieden. Vaste werktijden, vaste werkzaamheden, een vaste plek. En ik denk dat er voor sommige jongeren dat gewoon heel erg goed is. En zo kunnen we onze begeleiding van de jongens en de meiden gewoon echt professionaliseren. En ja, dat kan gewoon straks veel beter.
1: Nou, een mooi pizza-restaurant met een mooi doel om jongeren op te leiden. Het is er nog niet, maar toch gaan wij een poging doen om u dadelijk een indruk te geven hoe het eruit zou kunnen zien. Samen met Rick gaan we vanaf de voordeur eens een rondje lopen en doen we onze ogen dicht en dromen we hoe de pizzeria er straks uit komt zien. En cliffhanger, er is ook nog iets nodig, want dit centrale hart van de pizzeria is natuurlijk de oven. Maar daarover dadelijk meer.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. We komen zo binnen in het pizza-restaurant straks, over een paar maanden. Dan kom je de deur door en wat zie je dan meteen rechts?
1: Hier komt een mooie bar waar mensen op een leuke, warme, gezellige manier pizza's kunnen afhalen. Maar hier komt ook een mooie balie waar je focaccia-broden en andere broden kan kopen.
0: Maar eerst ga je de hal door, denk ik, hè?
1: Ja, dus je komt binnen. Er is een hal, een tochthal, dat de mensen in het restaurant geen last van de tocht hebben als mensen een pizza komen ophalen. En dit is dus echt het halletje waar de pizza's afgehaald kunnen worden.
0: Want dan lopen we in gedachten door, zijn we de tochthal door. Dan staat daar die grote balie en je gaat dus zowel pizza's als broden ter plekke kunnen eten, maar ook kunnen afhalen.
1: Ja, de broden en de focaccia's is vooral om mee te nemen. En in het restaurant worden gewoon echt door de jongens en meiden echte Italiaanse pizza's gebakken. Hier komt een lange bar van, 5 meter, waaraan de jongeren werken. En ja, het schuift zo door, dus hier worden de pizza's gedraaid, daar belegd. Dan gaan ze in een hele grote pizza oven en daarna worden ze gesneden en aan de gasten geserveerd.
0: Ah, dat is toch wel een mooi ding, want je ziet hem dat altijd staan, centraal in het restaurant. Een pizza oven. Dat zal hier geen hout gestookt worden, denk ik, Rikke.
1: We wouden het heel graag, maar daar gaan we echt geen vergunning voor krijgen. Dus, en de gas wordt afgesloten binnen een aantal jaar. Dus we gaan een hele mooie grote pizza oven willen we graag. Wat echt een blikvanger wordt voor het restaurant. Waar de jongens trots op zijn om pizza's in te mogen bakken. En dat wordt een elektrische pizza oven.
0: Maar zo'n elektrische pizza oven, als je even om je heen kijkt, denk je, nou, dat kun je niet met een paar eenvoudige donaties bij elkaar krijgen. Volgens mij is daar nog wat voor nodig.
1: Ja, nou, zo'n pizza oven, die kost een tweedehands ongeveer 10.000 euro. En we hebben een crowdfunding actie gestart op SUP. Dat is SUPP. En als je dan zoekt op SUP de buurjongens, dat is een crowdfundingsactie. En daar vragen we donaties om echt een hele mooie pizza oven, een blikvanger voor het restaurant van te kunnen kopen.
0: Dus iedereen die jullie initiatief een warm hart toedraagt, die kan zijn bijdrage leveren via SUP.
1: Ja, SUP. En dan even googlen op SUP, PP, de buurjongens.
0: Nou, straks staat hier dus aan de rechterkant van het gebouw staat die balie met die hele grote oven en alle type ingrediënten. Zijn er al nieuwe pizza's bedacht die je zou kunnen maken of kan het niet te gek zijn?
1: Ja, we hebben veel mooie boeken met de allerbeste recepten erin voor de allerlekkerste pizza's. Dus nee, dat gaat echt zeker goed komen. Ook glutenvrije pizza's en ook vegetarische, veganistische pizza's. Dus voor iedereen wat wils.
0: Nou, die balie kun je dus zien hoe hier gebakken wordt. Inmiddels zijn we wat naar achter gelopen in het pand. Daar zien we dat er al een wandje weggebroken is, hè?
1: Ja, en hier komt de drankenbar. Dus hier komt een heel mooi barista-apparaat. Hier worden biertjes geschonken, een wijntje, fris. En er komt ook een hele mooie bar voor waar de jongeren achter kunnen werken. En dit kunnen we betalen van een gift die we hebben gekregen van Kunstlink van provincie Flevoland. Daar hebben we een pitch mogen houden en daar hebben we 2750 euro gekregen om een mooie drankenbar van te betalen.
0: Ja, we zien ook al wat nieuwe wandjes die erin gezet worden. Want als je daar dan de deur daar langs doorloopt, kom je uiteraard bij de toiletgroep.
1: Ja, daarachter daar is er een toilet. Dus er komt een invalide toilet, een heren toilet en een dames toilet. En daar wordt nu gewoon heel hard aan gewerkt.
0: Nou, die worden afgetimmerd, maar je vertelde ook dat als je er doorheen loopt, heb je natuurlijk een magazijn. Maar dat vind ik wel geestig. Er staat nu een deur open van een vrij kleine ruimte. Dat blijft ook die blijft als kleine ruimte behouden.
1: Daar zat al een hok en daar willen we als je pizza's maakt, moet je elke dag verse pizza, bolletjes zo noemen we dat, maken. En dat gaat met grote zakken meel en dat stuift altijd. Dus we willen daar gewoon een apart hok van hebben die we gewoon goed kunnen schoonmaken. En niet dat het hele restaurant onder de meel zit. Dus komt daar een apart hokje wat helemaal getegeld is en wat goed schoon te maken is.
0: Ja, want ik weet niet of iedereen dat weet, maar dat pizzadeeg, dat maak je van tevoren. Dat moet dan rusten en rijzen. Dat moet van alles mee voordat je goed deeg kunt maken. Hè?
1: Ja, dus we maken een dag van tevoren een booster. En, of zeg maar 2 dagen van tevoren een booster. Een dag van tevoren maken we het deeg. En dat laten we minimaal 24 uur in de koeling rusten. Zodat je gewoon echt lekker deeg krijgt.
0: En wat is een booster?
1: Een booster is een, dat is gewoon meel en met gist en heel veel water. Maar dat gaat echt, daar komt gewoon heel veel smaak in. En die booster gebruik je om het deeg zelf te maken, zodat het vol van smaak is.
0: Dus daarachter wordt het deeg gemaakt en hier aan de zijkant wordt het dan gebakken. Ja, dan hebben we het werkgedeelte al gehad. En als je nou je ogen dicht doet, wat voor type tafeltjes en restaurant krijg je dan eigenlijk?
1: Nou, wat ik heel leuk vind, is het moet gewoon een restaurant worden waar gezinnen zich thuis voelen. Dus ook kinderen, maar ook volwassenen, ook bejaarde mensen. Gewoon alle ledenstedelingen moeten zich welkom voelen hier. Maar wat mij heel leuk lijkt, is om echt die jongere cultuur terug te laten komen. Dus misschien een mooi schilderij met allemaal sneakers of baseballpetjes. Misschien hangen we wel een gouden fatbike in de hoek, zoiets. Maar dat wel gewoon echt gezien, dat de jongere cultuur terugkomt in het restaurant. Dat lijkt me erg leuk.
0: Het wordt geen klassiek restaurant waar je de omgekeerde mandflessen aan het plafond hangen.
1: Nee. Het moet echt warm en gezellig zijn. Iedereen moet zich welkom voelen. Maar je mag wel zien dat het een restaurant is dat gerund wordt door jongeren.
0: En die jongeren mogen zich ook bezighouden met de inrichting, of dat dan nog net weer niet?
1: Ze mogen ideeën aanleveren, maar wij beslissen.
0: Nou, dan heb je straks hoeveel mensen ongeveer, denk je, in je zaak? Kun je bedienen?
1: Wij denken dat er ongeveer 40 mensen aan tafeltjes kunnen eten. Ja, en daarna nog afhalen. We willen nog niet beginnen met bezorgen, want wij denken dat dat nog wat ingewikkeld is voor ons. Dus we gaan ons lekker focussen op mensen in het restaurant en voor afhalen.
0: Maar goed, afhalen, dat levert ook wel aardige hoeveelheid pizza op natuurlijk, hè?
1: Ja, vast wel. En als je eenmaal onze pizza's van de buurjongens hebt geproefd, dan gaat het vast helemaal goed komen.
0: En een restaurant, een volwaardig restaurant, die zei het al, met de pizza als belangrijkste ingrediënt. Maar ook voorgerecht, soepje, nagerecht, dat kan allemaal ook.
1: Dat gaat er allemaal komen. Lekker kaasplankje, broodje met kruidenboter, soepjes, lekker soep vooraf. Dat komt allemaal in het menu te staan.
0: Als we nou denken nu over een jaar, dan ben je een half jaar open. Kun je het je voorstellen?
1: Ik denk wel dat de eerste dag of de eerste weken super spannend zijn. Maar ik zie het echt voor me dat het gewoon echt gezellig is. En dat jongens en meiden hier gewoon met heel veel plezier komen. Dat ze terecht kunnen met de verhalen. Dat we ook daar aandacht en tijd voor hebben. Dus ik zie het helemaal voor me.
0: Zien die jongens en meiden zelf al zitten? Kunnen ze het een beetje afwachten?
1: Nou, af en toe komen ze nu al binnen, druppelen om gewoon even te kijken. En volgende week dinsdag gaan we hier met alle jongens en meiden gaan we patat eten. Om gewoon ook even aan hun te laten zien wat de plannen precies zijn.
0: En dan ook hoe zij kunnen helpen om die plannen te realiseren.
1: Nou ja, we staan hier voor een hele grote bult met allemaal afval wat er moeten nog heel wat ritjes naar de stort gedaan worden. Dat kunnen de jongeren heel goed. Maar ook gewoon verven, meehelpen met bouwen. En ik geloof wel echt dat jongeren zo ook hun talent kunnen ontwikkelen hier.
0: Nou, dan zijn we weer terug waar we begonnen waren. De buurjongens en de buurmeisjes. Een restaurant, een catering, waar jongeren die het even niet zo makkelijk hebben of hebben gehad, gewoon weer hun ritme op kunnen pakken. Weer gewoon aan het werk kunnen. En als het goed is, over een half jaar in de Poststraat, voor diezelfde doelgroep, een echte pizzahuis, vond ik een mooi woord. Een pizzahuis. Hopelijk met die mooie grote pizza oven. Dus als u daaraan mee wil werken, vergeet vooral even niet naar die crowdfunding site te gaan. En wij gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Rick. Nog iets wat je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Nee, ik vind het gewoon heel leuk om hier aandacht aan te geven. En leuk dat er ook veel aandacht aan gegeven wordt. Ja, bedankt.
0: Nou, hartstikke mooi, dankjewel. En we blijven het volgen. Maar voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad. Het poëzieprogramma van Flevoland. Vanavond hebben wij een hele bijzondere gast. En dat is Ernst van der Sloot. Ernst, welkom.
1: Hi.
0: En niet te vergeten zijn vrouw, Joke. Welkom, Joke. En Ernst gaat vanavond voor ons zijn nieuwste album Poldervrouwen releasen. Dus blijf luisteren.
1: Zo is het. Heel goed.
0: Tegenover mij Vinay Amroet, onze technicus. En naast mij Gilles Bars, mijn medepresentator.
2: Goedenavond.
0: En ik begin niet.
2: Ben jij Ginny? Ja. Ginny Smit, hè? Dat moet je dan wel erbij zeggen.
0: Ja. Dus, nou, voordat wij iets gaan horen van Ernst. Gilles, ik ben benieuwd. Hebben we nog nieuws?
2: Nou, er is weinig nieuws. Er is heel weinig nieuws.
0: Hoe komt dat?
2: Poëzie nieuws dan, hè? Ja, dat Ernst een nieuwe album heeft uitgebracht, dat is natuurlijk ook poëtisch. Maar dat gaan we vanavond beluisteren. Ik heb er maar één, eigenlijk twee. Ja. Maar ik begin met die ene, dat is aanstaande 3 juli. Om 15 uur gaan we, kun je dus kijken naar de schilderkunst en poëzie van Willemijn Steenbakkers. Met muziek van Habo Beem. Daar hebben we de vorige week een programma over gehad. En het is een aanrader om 2 uur. Om 3 uur in het stadhuis, Stadhuisplein 2. Ga er gewoon naartoe. Want het wordt heel speciaal.
0: Maar het is gratis. Je hoeft je niet aan te melden.
2: Er staat dat je moet melden, maar dat hoeft niet. Je kunt er gewoon naartoe. Me laten vertellen. Ten tweede. Ja, ik ben nog steeds bij de Dijkdichters. En gisteravond is er weer een lid verhuisd. Dus we hebben weer een open plaats. En wij zoeken dus een dichter uit Flevoland die wil aanschuiven. En als je nou dat wil, kijk dan even op www.dedijkdichters.nl. En geef je op. Of bel me 06-3021-3521. En dan gaan we wachten tot er weer nieuwe activiteiten komen bij de poëzie.
0: En wanneer? Dat zal weer waarschijnlijk ergens na de zomer of zo?
2: Ja, we gaan straks met Lelystad iets doen. Maar dat is nu. Er komen in augustus nog wel dingen, maar dat is nu te vroeg om te vermelden natuurlijk. En ja.
0: Dus nou ja, in ieder geval 3 juli aanstaande in het stadhuis.
2: Ja.
0: Mooi. Volgens mij gaan wij nu eens even luisteren naar een nummer dat Ernst ooit heeft geschreven. En dat heet Op de bodem van de zee, als ik het goed heb, Ernst.
1: Klopt.
0: En daarna gaan we in gesprek met Ernst waarom hij toch zo gefascineerd is door de polder. Want daar gaan de nummers vandaag over.

mooie boerderij. Die tijdgeest als maar eer. Ik leef in de polder.

begon als een plas water, de pompen drooggelegd. Het riet, dat kwam pas later, alles evenwicht. Daarna grote percelen, hectares vol met graan.

0: Op de bodem van de zee. Wat een prachtig lied, Ernst.
1: Dankjewel.
0: Het doet mij wel herinneren aan 1962.
1: Toen liep je daar, of niet?
0: Toen kwam ik hier in Lelystad voor de eerste keer. En toen kon je alleen nog maar de bodem van de zee zien.
1: Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit gezien heb. Ik heb gezocht naar filmpjes. Maar dat lijkt me, op zijn Nederlands gezegd, begeisterend hoe dat geweest moet zijn.
0: Fascinerend.
1: Ja.
0: Maar ik was er wel wat later, maar het was toen ik er was, was het fascinerend. Want je zag overal blubber. En ook overal riet. En toen ik daar was in die september, toen zag je ook overal zwanen.
1: Open.
0: Toen waren er hele rijen met zwanen. Ik heb nog nooit zoveel zwanen bij elkaar gezien.
1: En muggen?
0: Maar hoe, en muggen waren er ook, ja. En ratten.
1: Ratten, oh ja, lekker.
0: Maar dit lied, dat heb je gemaakt. Waarom?
1: Nou ja, omdat wij zijn bij toeval eigenlijk in de polder terechtgekomen.
2: Ja. Waar komen jullie dan oorspronkelijk vandaan?
1: Nou, wij hebben elkaar leren kennen in Luttenberg. En daar woonde ik toen 10 jaar. En daarvoor, ik heb een beetje gezworven over Nederland en daarbuiten. En Joke die heeft met name in Salland gewoond. Toen wij elkaar leren kennen, waren we nog getrouwd. En toen zijn wij...
2: Met een ander.
1: Met een ander. En wij waren wel allemaal onderdeel van dezelfde vriendenploeg. In het Luttenbergse. En een dorpje van 2000 inwoners is het dan niet handig om daar te blijven wonen. En toen konden wij terecht in een appartementje van een toen nog een vastgoedrelatie van mij. In Epe. Achterbuurt van Epe. En dat was prima. Behalve dat toen de schoolvakantie was afgelopen, het de hangplek van Epe bleek te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En je houdt het niet voor mogelijk. Jonge lui van 14 die dan dealen met wapens en drugs. En de Fasense jeugd en de Epese jeugd en de Heerdense jeugd die hun gevechten uitvechten. Onder ons appartementje. Want je kon bij ons onderdoor rijden, want er zat een supermarkt.
2: Mm.
1: En dat was op een gegeven moment zo erg dat wij in het weekend niet meer konden slapen. Want er werd gedeeld en er werd rotzooi getrapt. En toen zei ik, ja, maar waarom zouden we nog betalen voor ons vastgoed? Want toen ik de projectontwikkelaar was en we hadden leegstand, dan moest je een anti-kraak in instantie in.
0: Mm-hmm.
1: Wij hadden ons ingeschreven. En 2 weken later kregen we dit aangeboden.
0: Zo?
1: Dat is 16 jaar geleden.
2: In Zeewolde, toch?
1: Nee, in Biddinghuizen, naast Walibi.
2: In Biddinghuizen.
0: Biddinghuizen. Nou, mooi.
1: Dus we zijn er toen ingetrokken. En het was ongelooflijk ruim, want we hadden een appartementje van 50 vierkante meter.
0: Ja,
1: en dit is gewoon een volwaardig eensgezinshuis. We hadden zoiets, hoe krijgen we hier ooit meubels in, weet je wel. Ik was toen net failliet. Dus we hadden helemaal niks. We hadden alleen de gitaren en onze instrumenten, zeg maar. En nou ja, daar zijn we ingetrokken. En zeg maar de euforie van in de rust wonen, zonder criminaliteit, de ruimte om je heen. Wat een enorme kwaliteit blijkt te zijn.
0: Ja, ja.
1: Dat gaf mij letterlijk lucht om te gaan schrijven. En ja, ik wilde dat een beetje vieren met dit album.
0: Ja.
1: En als je ook vertelde waar je woonde. Zei, ja, ik woon op de bodem van de zee. Ja, hoe dan?
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dan komt het verhaal. En ja, zo is het gekomen.
0: Binnenruimte en buitenruimte.
1: Binnen- en buitenruimte.
0: En ook een hele grote tuin. Ik ben daar geweest. Ja, buiten ook veel ruimte, hè?
1: Ja, we hebben een
0: hectare. Die plek van jou, die waar je woont, en dat is dan...
1: Ja, we hebben een hectare ruimte. Het is een perceel, een oud pachtperceel. De overheid wilde eigenlijk zelf landgoeden ontwikkelen op die plek.
0: Ja.
1: Maar ze kregen de bestemming niet. En ze hebben het perceel eigenlijk ingezet voor uitwisseling, als er dus boeren weg moesten voor natuur. Maar het is 40 hectare land. Dus eigenlijk te weinig om een ondernemersloon eruit te halen. Dus wat ze deden en nog steeds doen, is het land verpachten voor korte contracten.
0: Ja.
1: En dat brengt de hoofdprijs op, zeker met de tulpenteelt nu. En het, ja, eigenlijk is de woning die er staat een beetje bijvangst. En de overheid die wil dat het goed bewoond blijft, zodat het niet verloedert. En het ook zeg maar een onderdeel is van de gemeenschap. Dat doen wij. En ja, we hebben een hectare tuin, dus we zitten...
0: Dus eigenlijk is dat liedje is eigenlijk een liedje van blijdschap.
1: Ja, het eerste album ging vooral over de euforie. Het tweede album, Pull the Blues, was een paar jaar later. Toen ontdekte ik dat
2: het nog niet zo leuk was.
1: Nou, kijk, de polder is in alles extreem. Maar ik hoef jullie niks te vertellen. Als het mooi weer is, is het prachtig. Als het miserig is en grauw, dan is het vreselijk. En ik ontdekte dat ik niet de enige was die in de winter een beetje de polderblues had. Maar dat er veel meer mensen waren die dat hadden. En dan ga je eens praten met elkaar. En ook met de boeren bij ons in de straat. Van, wat vind je nou vreselijk om te doen? Nou ja, ruggenvrezen is dan zoiets wat ze allemaal vreselijk vinden. Dat is het ophogen van de ruggen van de aardappels.
0: Ja.
1: En dat gaat heel traag. Dus die jongens die zitten dan na het eten een beetje rozig achter het stuur. Dat is tegenwoordig wel digitaal, maar je moet nog net wakker blijven, zullen we maar zeggen. Van het een kwam het ander. Dus
2: je kreeg eigenlijk steeds meer mee van mensen die daar woonden. En wat hun dagelijkse beslommeringen waren en waar ze tegenaan liepen.
1: Ja, en dat, ik vind dat het heel erg leuk om...
2: Je bent nieuwsgierig.
1: In de plekken waar we zitten. Het grappige is, als je muziek maakt, heb je heel snel aansluiting. Dus ja, wij kwamen natuurlijk nieuw. En wij gingen een keer de buurt uitnodigen van... God joh, wat doen die mensen nou die hier zijn komen wonen? Nou, muziek maken. Dus we hadden een muziekavondje en we gingen af en toe spelen... bij de manege als die een feest hadden. Of ik maakte een liedje als er iemand jarig was. Dus je komt al redelijk snel... En bovendien vinden we het leuk. Komt er redelijk snel tussen de wielen.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel bijzonder aan de polder. Het is heel Amerikaans. Er is eigenlijk geen oude geschiedenis. Dat blijkt toch wel te zijn. Maar zoals ik er toen tegenaan keek... kwam iedereen daar fris en fruitig aan. En geen historie. Dus, goh, waar kom je vandaan? En we gaan meteen het gesprek aan. Later, en dat is eigenlijk heel recent, bij mijn derde album heb ik begrepen dat er heel veel hiërarchie was.
2: Dat was er heel veel?
1: Hiërarchie was. Met name van de mensen die boer zijn geworden vanuit het feit dat ze eerst voor de overheid werkten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat de hiërarchie die eigenlijk in de werksituatie was, later ook was. Toen ze vrije boer geworden zijn. Dus, dat is wel grappig om te zien. Maar ik vind het leuk om inderdaad in dingen te verdiepen. Ik ben enigszins nieuwsgierig. En ik klets graag met alles en iedereen. En dan krijg je een beetje dit effect.
0: Nee, ik heb vanmiddag begrepen dat... toen was er nog geen polder. Maar dat zeg maar daar waar de polder nu ligt... dat heel belangrijk was voor de ontwikkeling van de slavernij.
1: Ja, echt?
0: Want de schepen vertrokken natuurlijk vanuit deze route... Naar andere werelddelen om daar slaven te vangen.
1: Je meent het.
0: En dat is, ja.
1: Album nummer 4.
2: Ik wou net zeggen, ja.
0: Nee, maar goed, maar als je... Ja, toen was het geen polder, maar het was natuurlijk wel dit gebied. En dit gebied was heel belangrijk als haven. Als havenplaats, als route. Dus...
2: Maar Ernst, ik zou best eens wat willen horen van dan jouw album Polderblues. Dat is het tweede.
1: Ja,
2: heb je nog iets van...
1: Ja, nee. Ik ga er blind in.
2: Een ontwikkeling te zien tussen die drie, of te horen, tussen die drie albums van je. En natuurlijk dadelijk de focus op poldervrouw. Hè? Dat interesseert mij natuurlijk maatloos.
1: Ja, nou ja, dat kan ik me voorstellen als poldervrouw. Zal ik het lied over het kavelpad spelen? Of wil je echt iets droevigs?
2: Nee hoor, ja. Doe maar iets...
1: Nee, ik doe toch Polderblues. Het titelalbum.
2: Oh, de Polderblues.
1: Ja, laat ik dat maar.
2: Ja, die vind ik,
0: Dat ga je zelf zingen.
1: Ja. Tenzij jij de tekst kent. Polderblues, oh Polderblues. Waar doe je me toch aan? Je zou hier ver vandaan gaan. Maar ik zie je daar weer staan. De lucht te grijs, de akkers zwart. De wegen vol met klei. En weggaan in het donker. Die dag die kruipt voorbij. Ongenode vriend, rot nu toch eens op.

dan kondigt hij zich aan. Bij het vallen van de blaadjes krijgt hij weer haar baan. Elke morgen bij het opstaan kruipt hij weer naar binnen. Pas aan het einde van de middag kom ik weer bij zinnen.

herfst gaat, de winter komt, daarna de maand van kerst. Die geeft weer heel veel warmte, mijn brein is weer ververst. Na oud en nieuw, dan wordt het stil, het zwarte gat.

0: Geweldig.
1: Dankjewel. Geweldig. Nou ja, je voelt hem. Ik heb zelf altijd de polderbloems. En het gaat wel precies zoals in het lied.
0: Ja? Ja. En weet je dat ik toch, als ik het hoor, dan krijg ik dus een heel romantisch gevoel.

0: denk ik aan de stad. Dus in jouw associatie is natuurlijk Biddinghuizen.
1: Ja. Ja, en die is ook wel veranderd naarmate je meer ervaring krijgt. Dit is ook de plek waar ik het langste gewoond heb in mijn hele leven. Het tijdelijk wonen, het doet me goed.
2: Maar je voelt je er ook heel erg verbonden mee. Heb ik het
1: ja, ja, ik ben wel van het landschap gaan houden. En ook wel van de mensen, moet ik zeggen. Want je verwacht eigenlijk niet dat de rijkdom die hier is, dat die er is. Je moet het even weten te vinden en te zoeken. Je moet ook anders leren kijken. Kijk, toen wij de eerste keer op de fiets gingen, dan zie je de horizon. En dan denk je, ah, dat is wel heel end. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet een beetje om je heen kijken. Joker weet alles van bermbloemetjes en dat soort dingen. En dan rijden we weer langs een of andere. Nou ja, ik weet de naam niet, vergeet me niet. Of zeg, ja, je moet even stoppen. Want dit is wel heel erg leuk om te zien. Dus je moet anders leren kijken. Minder ver van je af.
2: Eigenlijk geen doel hebben. Ja, als je een doel hebt, dan ben je altijd onderweg. Maar als je in het nu bent, denk ik dan.
1: De reis is de bestemming.
2: De reis is de bestemming.
1: Voilà.
2: Ja.
1: Amen.
0: We worden filosofisch.
1: Ja, maar het is ook een beetje...
2: Blijf vooral hangen. Nee, maar weet je, ik denk dan ook... Ik vind jou ook zo'n pionier. Je schrijft al heel lang, je schrijft prachtige liederen. Het ontwikkelt zich. Net zoals dit hele gebied aan het pionieren en het ontwikkelen is. En jij hebt daardoor als singer-songwriter denk ik ook een belangrijke positie in deze regio. Als ik ook denk, hè, bijvoorbeeld, wat hoorde ik nou over Dronten, dat jouw liederen worden opgenomen in het archief?
1: Ja, ik heb...
2: Niet zomaar, denk ik.
1: Ja, nee, ja. Ik zie die positie niet, hoor. Ik schrijf gewoon liedjes. Dat is wat ik doe. Ik vind het heel fijn dat mensen dat leuk vinden, maar ik heb niet het idee dat ik nou een positie heb. Maar wat je wel gebeurt, na de laatste uitzending hier in december...
2: Oh, vertel.
1: 2024.
2: God, dat is zo lang geleden.
1: Ja. Maar je ziet er fantastisch uit, dus je kan het niet zien. Maar sindsdien word ik heel veel gevraagd voor mijn eigen nummers.
2: Dus, echt waar?
1: Ja.
2: Door ons?
1: Nou, ik weet niet of dat oorzakelijk verband is, maar het is wel zo.
2: Maar wat leuk.
1: En zelfs zo dat we niet eens meer als coverband optreden, maar eigenlijk alleen maar met eigen werk.
2: Ja.
1: En ik ben bezig met een project hier aan de oostelijke rand van de Flevopolder. Daar komt vanaf volgend jaar op 10 plekken komen er luisterpalen. Dus we hebben de palen in de polder met de boot en de vliegtuig.
2: Ja.
1: Maar er komen nou ook luisterpalen waar je mijn liedjes kan horen.
0: Zo?
1: En die worden nog geschreven. Want wij zijn bezig om de echte verhalen van de pioniersvrouw die op die plekken woonden, om die op te halen. Dit album is met name archiefzoekwerk, maar we gaan nu de echte verhalen ophouden. En dat zal waarschijnlijk een aantal andere liedjes nog opleveren.
0: Ja, leuk.
1: Dus in dat kader had ik ook contact met de historische vereniging Dronten. Ik zeg, godje, vind je het leuk om mijn liedjes op te nemen? Nou, vonden ze leuk. Dus dat gebeurt.
2: Ja, geweldig.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: Ik vind het echt geweldig.
1: Ja.
2: Dan bouw je toch mee aan de geschiedenis van zo'n...
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar dat is ook wel heel leuk.
2: Ineens denk ik aan een hele andere... het werkeiland. Doe je daar ook iets mee? Wij hebben onlangs 75-jarig bestaan gevierd. En daar hadden wij 150 kinderen die daar geboren zijn. Die zijn nu in de 80. Die hebben daar rondleiding gegeven. Heb je daar nou contact mee?
1: Nee, ik heb wel... wij hadden ooit net vlak voor de corona een project dat heette Kom over de brug. Het is een beetje een lange aanloop, maar we ontdekten namelijk dat de mensen van het oude land geen idee hadden wat er in de polder gebeurde en omgekeerd.
2: Uh-huh.
1: Eigenlijk was het Veluwemeer of het Drontemeer een enorme barrière. En daar kwamen we over achter door een erfgoedfestival waar we toen nog speelden. En toen hebben we mensen uit de twee gelederen gezocht. Nou, de oom van Hannekes Pluktuin was de eerste ambtenaar van de burgerlijke stand. Die vertelde mij prachtige verhalen over dat werkeiland.
2: Mm.
1: Hij zei, als daar een kind geboren werd, dan gingen wij met een auto met twee man, dat was verplicht, en een walkie-talkie, door het riet heen gingen we naar het werkeiland. Want anders moesten die vaders 2 dagen reizen om aangifte te doen voor hun kinderen. Maar, zei hij, het was natuurlijk een blijde gebeurtenis. Er werd een drankje gedronken. Dus in sommige gevallen heet het kind niet precies wat er is opgegeven. Wat een mondeling was overgedragen, zullen we maar zeggen. Dus,
0: ja.
1: Nee, maar ik doe daar... Ik ben daar niet bij betrokken.
2: Nou, moet ik maar een keertje over hebben.
1: Ja.
2: Ik was daar namelijk wel...
1: Nou,
2: maar goed, even... Leuk. Heb je nog een liedje voor ons?
1: Ja, nou, van alles. Kijk, over het hoevenis en ellende.
2: Ja, ook leuk.
1: Misschien toch iets over de ruggenvrezen. Ruggenvrezen, dat is het ophogen van de ruggen. Als de aardappels in zitten.

0: zeggen. En dat gaat vreselijk langzaam. Ik geloof 3,5 kilometer per uur.
1: Nou, die bergen ja, die je dan ziet.
0: Ja,
1: mooi.
0: Waar die aardappels op groeien. En dat mooi strak.
1: Ja.
0: En vroeger moesten ze zelf sturen. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk op GPS. Dus je zit als boer in je trekker.
1: Ja, kun je mooie foto's van maken.
0: En je verveelt je helemaal surf. Ja. Dus van de top 10 van dingen die niet leuk waren, was dit nummer 1. En dat gaat zo.

Heugenvrezen, vreselijk saai, maakt ook nog veel kabaal. Kruipend gaan van baan naar baan, met de stof achter je aan. Het eten beetje rozig, bijna slapend achter het stuur. Knikkenbollend, ruggenvrezen, vechtend tegen een muur. Ruggenvrezen, ruggenvrezen, het duurt en duurt en duurt.

en duurt. Ik zit achter het stuur en tuur en tuur. Na één dag voel ik me gaar, ben nog niet helemaal klaar. Ik zit en kijk, sta bijna stil, krijg kramp in mijn linkerbil. De ruggen worden hoger, mijn bloeddruk eveneens. Iedere boer die kent dit.

zit achter het stuur en tuur en tuur. Na 3 dagen helemaal klaar, het was weer een beproeving. Het is zo vreselijk saai, maar het hoort wel bij mijn roeping. En nu even wat anders.

0: en duur. Ik zit achter het stuur en tuur en stuur.
1: Ja, dankjewel.
2: Wat een woord, hè, ruggenvrezen.
1: Zeg je?
2: Wat een woord, hè?
1: Ja, ruggenvrezen, mooi, hè?
2: Ik heb dat ook geleerd in Emmeloord. Toen wonen we tegen zo'n veld aan.
1: Ja.
2: En toen zei die boer ook, ik gooi je van ruggenvrezen. Ja. Wat zeg je nou?
3: Ja, weet je, en zelfs hier haal ik dan weer allerlei filosofische beschouwingen uit. Ja.
1: Jij bent maar er eentje. Jij moet mee op die jij moet je verhuren op die trekker. Ja. Terwijl die boer lekker bezig is, ga jij verhalen zitten toe.
3: Ja. Ja, ja. Ik ben natuurlijk in Staals, maar goed.
2: De gevaarlijke ruggenvrezer.
3: Zal ik er een podcast over maken?
1: Ja, dat is leuk. De gevaarlijke ruggenvrezer.
3: De gevaarlijke,
2: ja. Ginnie de ruggenvrezer.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oh,
3: nee, maar ik vind het echt knap hoe je dat had. Op het gemak waarmee je hier nu zit te spelen. Luisteraars, je zou maar eens moeten zien zitten. Ja, misschien kijk je ook wel.
1: Ja.
3: Heel totaal ontspannen met die gitaar.
1: Ja.
3: Ja, ik heb daar heel veel respect voor. Jij niet, Jules?
2: Ja, maar ik ken
3: hem.
2: Ik heb hem al meegemaakt, dus ik weet hoe die speelt.
3: Jullie hebben ook samen een liedje gemaakt. Meerdere dingen gedaan, hè?
2: We hebben vroeger in het verleden hebben we samengewerkt. Heeft hij met de Dijkdichters. Heeft Ernst een heel prachtig album gemaakt.
1: Wij hadden een fantastisch project in Elburg. Eigenlijk de hele zomer van 2016. Dat heette Zuiderzeewerken. En dat is begonnen omdat ik in Elburg altijd een bakje ging doen. En daar lekker zat. Want Joke had nog een baan in de zorg. Dus opa had dan tijd om even lekker op het terrasje te zitten. En ik raakte onder de indruk van dat plaatsje. Ook weer omdat ik er met iedereen klets. Niet alleen met wippen voor een haringkie, maar ook met andere mensen. En ik ontdekte dat Elburg eigenlijk heel bijzonder was. En af en toe maakte ik foto's. En die foto's die zag Pieter Hoogenberg, mijn vriend die tekenaar is. Bevriende tekenaar. En die viel op de schaduw. Omdat Elburg heeft prachtige schaduwen met alle daken en dat soort dingen. En Pieter zat in een project weer met een beeldend kunstenaar. En toen hebben we gezegd, zullen wij met z'n drieën een expositie een crossover expositie met schilderijen, liedjes, beeldende kunst, alles en nog wat. Dus wij hebben ons keurig gemeld bij Annemarie van Hout van het museum. En tot onze grote blijdschap zei ze, vind ik leuk, gaan we doen. Ik weet niet hoe, maar Annemarie heeft volgens mij jullie met ons in contact gebracht.
2: Ja, we hadden in die tijd ook contact met Elburg. En ze hadden ons gevraagd of we wat gedichten daar konden maken over Elburg. En dus heeft het gemeentehuis via de toenmalige dorpsdichter dat contact gelegd met ons en toen met jou.
1: Ja.
2: Dat ging vanzelf.
1: En wat leuk was, want de dijkdichters zeiden, mogen wij wat gedichten maken, ook tijdens het maken. Dus die zijn in het atelier geweest en we hebben allerlei dingen bekeken. En daar kwamen prachtige gedichten. En toen zei ik, zal ik dan 10 van die gedichten weer op muziek zetten? Dat hebben we gedaan. En toen hebben we een fantastische middag gehad in het museum, in het oude klooster.
2: Ja.
1: Waarbij de gedichten voor zijn gedragen en we muziek gemaakt hebben. En dat was fantastisch. Ja. Dus we hebben eigenlijk hele goede herinneringen en een hele leuke band met elkaar. En toen ik met dat polderalbum bezig was, dan weet ik altijd bij ergens het 9e of 10e liedje, dan komt er altijd een soort blokkade. Want dan heb je een beetje elke muziekstijl al gehad. En heel veel onderwerpen. Dus ik zat een beetje stuk. Ik denk, ik bel Jules. Ik zeg, Jules, ik heb een project. En ik zoek eigenlijk nog een tekst voor een lied. En een dag later had ik een tekst. Ik zeg, dan maak ik daar een melodietje op. En dat is dit lied. Als je het leuk vindt, speel ik.
3: Ja, hartstikke.
2: Nou, ik ben benieuwd.
3: Schiet
2: ja. Ja, ik ken hem wel, hoor.
1: Het heet Flevo Blues.
0: Suikerbieten, dikke dijken, rechte poldersloten, tot aan de horizon. Rieten, kragen, lange stranden, alles schittert in de vale polderzon. En in de wildernis, veel herfst.

0: Yeah.
1: Leuke tekst, hè? Leuk liedje.
2: Tekst.
3: Mooie tekst.
1: Ja.
2: Hoe is dat nou voor jou?
1: Ik was allemaal helemaal vergeten.
3: Ja.
2: Hoe vind je dat nou? Als je
1: ja, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig.
3: Ik vind het altijd heel dankbaar om muziek te maken met tekst van iemand anders. Dat vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, ja. Dus nou, dit paste. Toen ik hem terugkreeg, toen was ik zelf heel erg verrast.
3: Ja.
1: En ik wilde zo graag... Ik heb hem ook gespeeld op Sensation zelf.
3: Oké. Okay.
1: Maar dat ging helemaal mis.
3: Had je mij moeten vragen? Dan had ik misschien geen zin toen.
1: Nou, ik was toen ik stadsdichter werd, toen mocht ik ook optreden op Sensation.
3: Oh, wat leuk.
1: Dan heb ik in het voorprogramma heb ik, toen dacht ik, ik neem een gitaar mee. Want ik speel ook een beetje.
3: Ja.
1: Kan die akkoorden kan ik spelen.
3: Ja.
1: Maar goed, dat
3: nou ja.
1: Ging mis.
3: Kan gebeuren. Ja. Ja,
2: maar nou heb jij volgens mij iets van 23 albums gemaakt.
3: Ja, klopt.
2: En 3 echt over de polder, leven in de polder.
3: Ja.
2: Wat is nou die ontwikkeling van al die albums? Kijk, waarom je op een gegeven moment ging schrijven over de polder, dat is duidelijk nu. Maar als je nu die albums op een rijtje zet, wat is nou de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt?
3: Ja, het eerste album was Just Another Sunday in Amstelveen. Ik kreeg een foto van een bevriende gitarist. Van een bushokje met een winkelwagentje erop. Door Van Dalen neergezet. En toen dacht ik, oh, dat is perfect. En toen schreef ik in 9 dagen 10 liedjes instrumentaal. En toen dacht ik, goh, wat leuk, dat kan ik. Dat was het begin. En nou ja, toen ben ik heel veel gaan schrijven van ik hou van jou en ik blijf je trouw. Ik heb een heel album over Joke. Met allemaal liefdesliedjes. Maar ook over, ja, gewoon... Ik ben af en toe nou ja, een beetje down, zeg maar. En zeker naar het faillissement en dat soort dingen. Ja. Dat moest verwerkt worden en dat zit ook wel in de liedjes. Tot ik op een gegeven moment benaderd werd door het museum in Huizen. Die zeiden, Ernst, we hebben een tentoonstelling die heet Gooi in Groen. En dat is ook weer interactief met dronesopnames. En zou jij... 9 liedjes willen maken over de 9 verschillende landschappen in het Gooi. Ik zei, nou ja, als jullie denken dat ik dat kan, dan wil ik dat wel. Dus dat heb ik gedaan. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, omdat je verdiept je helemaal in de materie.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is heel dankbaar om te schrijven met, zeg maar, een programma. Het is net een architect die schrijft met een programma van eisen.
2: Ja.
3: Je hoeft het zelf niet te bedenken. Je moet alleen de leuke dingen eruit halen. En je verpakt het. En dat vind ik wel leuk aan muziek, omdat... Kijk, een verhaal hoor je aan, daar moet je hersen iets mee doen. Maar muziek gaat direct in je ziel.
1: Ja.
3: En die combinatie maakt dat het eigenlijk veel makkelijker verteerbaar is. En dat was voor mij de inspiratie om daarmee door te gaan. En ja, ik schrijf over dingen die me bezighouden.
2: Ja.
3: We hebben in 2015 een jaar lang toneel gemaakt. Met een gezelschap wat we hebben opgericht samen met de regisseur. Dat heette De Reizigers. En toen hebben wij een theaterprogramma gemaakt rondom de Overijsselse Vecht. Waar ik alle muziek voor schreef. Dus dat was weer een album. Ik heb nou net een album afgerond vorig jaar. Of het jaar daarvoor alweer met een journalist over de IJssel. Met Wim Eikelboom. Dat zijn dan liedjes over de IJssel. En daar hebben we een soort theaterprogramma. Dus hij vertelt een liedje. En Joke en ik spelen dan een liedje.
2: Ontzettend leuk.
3: Ja, en zo is het gegaan. Ik werd benaderd door een journalist uit Vreeland. Van, kan je voor Vreeland een ding doen? Nou, ik heb lang in Huizen gewoond. Dus ik vond het zelf heel erg leuk om voor Huizen wat te maken. En van het een kwam het ander.
1: Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Van het een komt altijd het ander.
3: Ik ben nu bezig. Ik ben halverwege met een album over 13 heilige bomen. Ik heb je één liedje een keer gestuurd. Ik heb vrij veel met Wim Eikelboom ook gespeeld als een soort intermezzo tijdens evenementen op het gebied van bomen en boombescherming. En daar kwam ik een boswachter tegen, Joris Helfvoort, en die heeft een prachtig boek over bomen geschreven. En die zegt, ja, ik ga nu een boek schrijven over 50 heilige bomen. En ik wil altijd wat met muziek doen. Mm-hmm. Nou, ben ik je vriend? Want ik wil wel schrijven over heilige bomen. Dus dat worden 13 liedjes over 13 heilige bomen die in Nederland en België staan.
1: Okay.
3: En ik heb gezegd, ik wil eigenlijk de bomen uitkiezen waar we ze ook live kunnen spelen. Want die bomen hebben vaak gediend als plek om recht te spreken. Dat is echt heel bijzonder. Die staan al 400-500 jaar oud.
1: Ja.
3: En nou ja, op die manier kom ik van het een en het ander. Zo gaat het een beetje.
2: Ja, die bomen, dat vind ik dan ook wel weer interessant. Want in eerste instantie dacht ik, oké, bomen. Maar het heeft dus een betekenis. Je zegt, er wordt bijvoorbeeld recht gesproken of wat dan ook.
3: Ja.
2: Jij maakt, daar zit wel een, ja, een betekenis of een urgentie om dat te doen.
3: Ja, maar dat maakt het ook interessant, weet je. Als je een beetje midden in het leven staat.
1: Ik vind het zelfs eervol. Ja, als je daarover liedjes mag schrijven. Want ja, een boom van 500 jaar oud. Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Dat is toch geweldig eigenlijk.
3: Ja, en kijk, mijn probleem was, hoe ga ik het zo aanpakken dat ik niet schrijf, ik ben de eik uit Oosterwijk en ik sta hier.
1: Precies.
2: Ja, dat bedoel ik.
3: En toen dacht ik, er zal vast een beschermheilige zijn van de bomen. Maar die was er dus niet.
1: Nee?
3: Nee. Dus daar ben ik over gaan nadenken. Want als er een beschermheilige is, dan kan je daarvan uit je liedjes maken. Ik schrijf eigenlijk altijd vanuit het onderwerp. Dus toen dacht ik, ja, als hij er niet is, dan moet ik hem bedenken. En dat is arboriel geworden.
1: Oké.
3: Arbo en riel, die twee woorden samen, beschermheilige van de bomen. Nou, tekening bij gemaakt. Die komt ook in het boek te staan. En die beschermheilige, die kan reizen door de tijd. En die kan van allerlei dingen vertellen en dingen aan elkaar koppelen.
1: Ja, ja.
3: Dus arboriel vertelt over de bomen.
1: Prachtig.
3: Ja, hartstikke mooi. Ja. En er zijn bijvoorbeeld bomen waar kluizenaars in gewoond hebben.
2: Ja, dat zijn natuurlijk prachtige
3: verhalen. Ja, en die half vernietigd zijn door het onweer en dat soort dingen. Prachtige verhalen.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Dus leuk om te doen. En je komt nog eens ergens, want we gaan dan ook weer naar België om een boom te bekijken. Ik had nooit zoveel met bomen, maar we zitten nu midden in de bomen. En als je bij jezelf nagaat wat bomen met je doen. We hebben bijvoorbeeld een fantastische lindenboom staan in de tuin. Waar wij eigenlijk in de zomer graag onder zitten. Want dan hoor je het gezoem van alle bijen en hommels. En dat is echt een feest. En nu kan je ze ruiken. Ja, dat is gewoon parfum, weet je wel. Dus dan denk je, ja, wat zou je nou missen als je hier ooit weer zou weggaan? Nou,
2: die boom
3: onder andere.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Ik vind bomen ook heel intrigerend, hoor.
3: Het is echt ongelooflijk.
1: Zeker oude bomen. Ik liep in Jeruzalem en zie een boom, een olijfboom, die verdomme meer dan 2000 jaar oud is.
3: Het is echt
1: heeft Jezus nog langs gelopen. En dan ga je erbij nadenken. En dan denk je bij jezelf, dat heb je ook in Nederland. Maar hoeveel bomen heb je nou beschreven dan? 12?
3: Nee, ik zit op 5 of 6.
1: 5 of 6.
3: Ja. En ik had wat projecten tussendoor die ik eerst wilde afronden. Maar ik ga na de vakantie ga ik weer aan de gang. En dat is ook een cyclus die je ontdekt op een gegeven moment. Ik schrijf altijd het beste net na de vakantie.
1: Ja, ja.
3: En daar heb ik kennelijk energie en inspiratie.
1: En wat was de mooiste boom die je tot nog toe gezien hebt?
3: Nou, wij waren erg onder de indruk van een boom in Tubbergen. Echt een gigantische boom. Bestaat ook al 400 jaar. Waar dus ook een kerkdienst, de eerste kerkdienst van het seizoen wordt.
1: Wat was dat voor boom?
3: Het was een eik.
1: Een eik.
3: Ja. En wat ook een heel leuk verhaal is, is de dikste boom die ooit in Weijen heeft gestaan. Die staat er niet. Dat was een zwarte populier. Die was zo groot dat er 12 kozakken in konden. Want die was hol.
1: Oh ja.
3: En mijn vader, die heeft bloedgroep B-negatief. Dat heb ik ook. En die roept al zijn hele leven van, hoe komen wij toch aan B-negatief? Want er komt een Mongolië.
1: Mm-hmm.
3: Zou Genghis Khan met de vrouw, met zijn paardje zien naartoe zijn gereden en de Nederlandse vrouwen verkracht hebben? Nou, zover is hij niet gekomen. Wat blijkt nou? Dat die kozakken, die waren ergens rond 1600 ingehuurd door de Nederlandse overheid om de Fransen te verdrijven. En die zijn wel zover geweest. Want wij komen uit Weststellingwerf. Mijn vader in de buurt van Oldenbekoop, Wolvenga. En die kozakken zijn tot daar gekomen. Dus het kan bijna niet anders of wij steken uiteindelijk van de kozakken. En we hebben allemaal wat met paarden. Of we rijden zelf, of we hebben paarden. Dus het
1: ja. Oké.
3: Ja, nou ja.
1: Heb je er ook een liedje over bomen?
3: Nee, ik heb niks meegenomen. Lieve schat, ik heb 800 liedjes geschreven. Ik moet echt even studeren als ik weer liedjes doe. Ik heb wel iets over poldervrouwen.
2: Ja, want de tijd vliegt voorbij. Hè?
3: Hoe laat is het?
2: Het is al 9:15.
3: Nee joh.
2: En we moeten dadelijk zeker naar het lied van de week.
3: Het laatste lied, denk je, wat we nog gaan doen?
1: Oké, okay. Ja, daar sluiten we mee af, ja.
2: Daar sluiten we mee af, maar we hebben toch nog wat tijd voor.
1: Ja, tuurlijk.
2: Nee, maar dat we dadelijk ook op je laatste album ingaan, Poldervrouwen.
3: Ja.
2: We doen nu gewoon even nog.
3: Zullen we Poldervrouwen eentje doen?
1: Poldervrouwen.
2: Poldervrouwen.
1: Het zijn hele mooie poldervrouwen.
2: Vroeg jij nou niet of hij ook wat had geschreven over poldermannen?
1: Ja, had hij ook geschreven, heeft hij al verteld.
2: Poldermannen.
1: Poldermannen zijn zo eng.
3: Enge mannen. Dit heet Van Niets Naar Iets.
2: Van Niets Naar Iets.
1: Kijk.
3: En dit is naar aanleiding van een interview van een vrouw die woonde bij de eerste barakken die hier waren. En toen er echt nog niks was.
1: En dit is van het album Poldervrouwen.
3: Ja.
1: Dus je hebt zeg maar, je bent vrouwen gaan benaderen?
3: Nou nee, dit is allemaal nog archiefstudiewerk geweest. Okay. En nu zijn binnenkort live gesprekken. En dan komen er weer andere liedjes.
1: Okay.
3: Dus ik ben hier nog niet mee klaar.
1: Okay.
3: Maar ja, zo gaat het creatieve proces. Ik kon gewoon niet wachten.
1: We zijn benieuwd.
2: Ja. Heb je hier dan ook een pakket van eisen? Zoals je net zei over andere onderwerpen. Dat je soort...
3: Ja, nou ja, dit komt rechtstreeks uit een interview van een vrouw. Die had haar verhaal op YouTube gezet. En die vertelde dus... Dit is eigenlijk bijna autobiografisch voor haar. En hoe zij het beleefd hebben. En toch met weinig middelen er iets van probeerden te maken. Daar gaat het over. En het heet Van Niets Naar Iets.

is van ze niets. Geen winkel, geen kerk, geen school, geen dokter, alleen het zwerk. Eerst was er niets. Geen apotheek, geen peuterspeelzaal, geen zwembad, geen kroeg, eindeloos niets. Wat ze hadden, was fantasie. Iets moois te kunnen maken, ook al was ze dat nog niet. Er kwam een bakker, dagelijks een bakker. Een groenteman, wekelijks een groenteman. Maar verder niet, verder niet. Niemand kwam, niemand mocht niet. Wat ze hadden, was fantasie. Iets moois te kunnen maken, ook al was ze dat nog niet. Ze paste op de kinderen van de buren.

Ze waren allemaal zo anders. Maar toch ook weer zo gelijk. Ze werden langzaam één familie. Tussen het water, riet en slijk. Ze waren rijk.

0: Applaus.
1: Dankjewel. En zo ging het dus.
2: Ja, maar ik zie het ook helemaal voor me. Ik vind het zo'n prachtig lied.
1: Nou, dankjewel.
2: Hoe zo'n gemeenschap ontstaat. Vind je niet, Jules?
0: Ja, ja.
1: Maar dat is dus zo dankbaar als mensen het vertellen.
2: Ja.
1: Uit hun hart vertellen.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Dat blijft hangen. Zo.
2: Dat blijft hangen, ja.
1: Ja. En ik vind het leuk om beelden te schrijven.
2: Ja, het is heel beeldend.
1: Ja. Dus dat, ja, dat is mijn dingetje.
2: Ja, echt wat uit de mensen komt, ja.
1: Ja. Nou, uiteindelijk gaat het allemaal om mensen. Dat is een beetje de rode draad. Als je nou zegt, wat is de rode draad? Toen ik vroeger nog een bedrijf had, en toen heette het It's All About People. Wij maakten consumentenconcepten voor hoe mensen door projecten heen lopen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk ben ik dat blijven doen, maar dan vanuit de cultuur.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: En daarom zit hij weer ook bij elkaar, toch?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb het ook gedaan toen ik stadsdichter was, hè. Toen dacht ik op een gegeven moment van verdorie, al dat geklets over mooie gebouwen en mooie landen. Ik heb ook een serie gedichten gemaakt over bijzondere leliestedelingen die ik tegenkwam. En net zoals jij, ik vond het prachtig.
1: Ja, joh, het is zo leuk om mensen hun levensverhaal te horen. Ja. En we zijn allemaal zo anders.
0: Ja.
1: En zo bijzonder. Als je dat tenminste wil zien, hè.
2: Ja, en zoals jullie als dichters en singer-songwriters, je moet ook de gave hebben om het dan vervolgens woorden te kunnen geven, dat het net even boven dat levensverhaal wordt uitgetild. En dat kan jij, Jules, en dat kun jij. En sowieso
0: ook.
2: Die crossovers waar je het net over had, hè, gewoon en liedjes en schilderkunst en noem maar op. Dat vind ik ook heel mooi, dat vind ik heel rijk.
1: Ja, nou ja, dat vind ik ook trouwens met multiculturen.
2: Ja.
1: Dat maakt het leven zoveel interessanter dan.
2: Ja,
1: het is prachtig. Nou, we worden er weer filosofisch met elkaar.
2: Ja,
0: we moeten toch filosofisch blijven?
1: Ja.
0: Zolang we het filosofisch blijven en we bekijken, is het goed.
1: En wat zouden we nou zijn zonder cultuur?
2: Nou ja, ik vind het.
1: En zonder poëzie.
2: Voor mij is dat een. Ja. Zo bijna
0: nou, zonder politiek zou ik wel willen.
1: Nee, zonder poëzie bedoel ik.
0: Ja, poëzie.
1: Ik heb laatst nog de interviews zitten bekijken van Henny Vrienten.
0: Ja.
1: Over
0: ja.
1: Poëzie gesproken. Goh,
0: ja.
1: Dat hij dit niet meer is, dat is echt zo zonde. Zal ik het laatste nummer spelen?
2: Ja, want het zou jammer zijn als we daar niet voldoende tijd voor hebben. En dan praten we daar dadelijk nog even over. Het laatste nummer, luisteraars.
1: Nou. Dankzij jou kun je hier leven. Dankzij jou is het hier goed. Dankzij jou kwam ik tot leven. Dankzij jouw getoonde moed. Schouder aan schouder bleef je zwoegen. Schouder aan schouder bleef je staan. Schouder aan schouder bleef je ploegen.

gezien. Er was niets dan kale ruimte, er was niets dan wind en klei. Er was niets dan een gemeenschap, er was niets dan jou en mij. Wat er wel was, dat was ruimte, wat er wel was, dat was gaan. Wat er wel was, was vertrouwen, wat er wel was, was de maan.

0: Nee.
1: Dat is zo. Dank jullie wel.
2: Het geeft ook weer zo mooi. Al die nummers uit die albums die je nu hebt laten horen. Het geeft zo'n mooi beeld van dat polderleven.
1: Nou, lief.
2: En ik hou hier helemaal van, deze streek.
1: Leuk.
2: Hoe jij dat bezingt. Ja, echt prachtig. Ja, luisteraars, deze tekst die staat een week lang op de website van Radio Lelystad. Dus ik zou zeggen...
0: Nee, hij staat de hele tijd op de website. Maar je kunt hem alleen maar een week lang
2: bereiken. Ja, inderdaad. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Natuurlijk.
1: Ja, leuk.
2: En volgens mij, Fina, hebben we nog tijd? We hebben namelijk, jij hebt nu allemaal mooie akoestische nummers gedaan. Maar je had ook nog een nummer aangedragen wat veel instrumentaler is. Dat is Wind, hoe heet het nou?
1: Wind in de polder. Ja, nou ja, een van de dingen die iedereen wil weten zijn de Dutch Mountains. Wind in de polder. Ja. Altijd.
2: Ja.
1: Dus daar moest een lied over komen.
2: Ja, ik zou zeggen, daar gaan we ermee uit, luisteraars. Wind in de polder.

0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl.